het zijn Nijden in Lidlis, in het midden van de zee. Het zijn Nijden in Lidlis is Makaini. Het is gisteren aan de Kaira, we zullen dingen van zitten. Hoe allemaal, Sjeffer, en wat ik het is. Samen, meneer. Ik mag op die gaan nog een denk ik, Heros, Heros, Heros.